0: No Broke Boys that they did with Disco Lines. Tina Shea's new one, Melatonin. On your Tuesday morning, 15th of September now. Something that was all over my feed yesterday. It was this moment from Dutch TV. Bear with me, I'll explain all what it means.
1: We zijn zo ongelooflijk trots.
0: We're very het proud is. To reveal it is. Armin van Buuren, DJ, producer. Sounds like a reality TV show.
2: Ja. Ja, je bent het. Hoe is het?
0: How is it?
2: Ik ben blij dat ik nog recht op mijn benen sta.
0: Ja. Hoe was het? I'm still standing, he says.
1: Ja? Waarom heb je meegedaan? Waarom heb je ja gezegd? Want je wordt wel eens meer gevraagd voor een programma, denk ik.
2: Ja, ik zeg niet zo heel vaak ja. Alleen, ik heb ook een belang. Ik organiseer namelijk zelf feesten. En ik wil gewoon dat iedereen bij mij zichzelf kan zijn. Oh, en helaas kan dat niet.
0: So you're saying that I am somebody who makes parties and I want everybody who's in the party to feel like they can be themselves. He is stood there in drag, mama. And if you go and check out his socials, it looks great. It's part of a TV show called Make Up Your Mind. And he appeared...